0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets.

0: Weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dan begint mijn bloed te kriebelen. En mijn benen staan niet stil.
1: Oh, is hier soms een mooi meisje?

iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn hoofd valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Hij komt op me af en het is niet eens een vraag. Het is altijd hetzelfde, je moet weer langer door vandaag. Weet je wat?

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het.

Voor een tank, hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op. En daar zijn ze in Limburg blij mee.
3: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
2: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Argion liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
4: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
5: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Ja. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
2: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Suzanne Vreek met 100 keer hier in de ochtendshow. Een hele goede morgen, donderdag 6 augustus. Je dag begint met de ochtendshow. Ik moet nog heel even wat rechtzetten. Ik zei gisteren dat ik maandag ook nog te horen was. Maar dat is niet zo hoor, want Fred is maandag gewoon weer terug van vakantie. ICT van RTV die zet hier alles altijd helemaal klaar en wel om lekker gewoon je radioding te kunnen doen. Alleen maandag stond mijn naam er nog op in plaats van Fred Siebelink. Nou, morgen ben ik er nog. En maandag is Fredje er gewoon weer hoor met de ochtendshow. Dus je moet nog 2 dagen met me doen. Dit is Michael Nobé.

Mooi, de Rutje Kot. Ik kan echt zonder jou. Nou, ik kan niet zonder die hoor. Ik ben blij dat je erbij bent. We gaan naar Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

K3 met Donny. Je hoorde schaduw. Nogmaals, goedemorgen, de ochtendshow. Je hoort, terwijl ik Fred vervang, niet echt actueel nieuws, hè. Normaal gesproken Fred, die bespreekt met je het ene naar het andere.

0: ik ben een beetje om te entertainen. Maar onze nieuwsredactie, ja, die zijn wel bloedserieus. Want die hebben ieder uur gewoon vers nieuws. En dat is nu ook het geval.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen.
4: De Utrechtse kickbokser Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat aan kan. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. In Maars verklagen bewoners van een studentenflat over extreme hitte daar. In de Boemerangflat loopt de temperatuur in de kamers op tot boven de 30 graden. En het erge is, de ramen kunnen niet open.
5: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna die in here. How am I supposed to breathe?
4: Al dus een van de bewoonsters die verhit naar de verhuurder is gestapt. Nou, die gaat onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden. Bewoners willen huurverlaging, de verhuurder, nou die piekert daar niet over. En patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen daar rond in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. En dat is gelukt.
6: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
4: Dan nog het weer. Er staat straks een stevige wind. Er is een mix van zon en stapelwolken. En het wordt zo'n 22 graden.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Bluff met de Hemingway hoor die voor het regionale nieuws. En meer nieuws in onze app en bingofm.nl. Dit is Aafgebos met John S. Billy Dans en Monk. Jij bent alles.

André Hazes met zondag. Nou, ik kan niet wachten dat het zondag is, want ik heb volgende week lekker een weekje vrij. Oh, wat heerlijk zeg. Ja, ja. Gunnar van der Graaf nu met jou. Doei. Adi.

Guido van der Graaf voor je. Ja, ik heb volgende week lekker even een weekje vakantie, ook van de radio. Dus dan kun je even bijkomen van die stem, Lawrence Duclaas. Zo vroeg in de ochtend en in de middag en in de avond. En naar Bernard Lawrence. Maar ik heb een fantastische vervanger hoor, Timo, die gaat het overnemen. En overigens, morgen neem ik ook zijn show over om 8 uur. Dus dan ben ik er naar Gert-Jan Kleijer.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
2: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
4: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
2: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: Fleming met Meteor en niet nodig. We gaan naar het regionale nieuws van 9:30.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de dag.

0: Aluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen.
3: De Utrechtse kickbokser Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat aan kan. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. In Maarsen klagen bewoners van een studentenflat over extreme hitte daar. In de Boemerangflat loopt de temperatuur in de kamers op tot boven de 30 graden. En het erge is, de ramen kunnen niet open.
4: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna die in here. How am I supposed to breathe?
3: Anders een van de bewoonsters die verhit naar de verhuurder is gestapt. Nou, die gaat onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden. Bewoners willen huurverlaging. De verhuurder, nou, die piekert daar niet over. En patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen daar rond in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. En dat is gelukt.
5: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
3: Dan nog het weer. Er staat straks een stevige wind. Er is een mix van zon en stapelwolken. En het wordt zo'n 22 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Ralf Sjantjes met Doe Nou Niet, voor het regionale nieuws van 9:30. En meer nieuws vind je uiteraard in onze app en bingofm.nl. En terwijl Geert de Grote, onze collega van de zondagavond, een appje stuurt, ik maar niet ga vertellen op de radio. Ja, ik moest even lachen. We gaan naar Joey Nicolai Tinto de Verano. Oké! Okay.

Landzaat. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de ochtendshow. Donderdag 6 augustus. Heel veel plezier met John. Hij drinkt graag een bakje koffie zo met je mee. En ik ben er zelf morgenochtend weer om 8 uur. En vanmiddag ook met Bingo in de Middag. Veel plezier met John. Bye bye.

0: huisje.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

is het gat van de deur. Ja, en ze zingt ook nog heid, heid, heid. Ik ben hem lekker kwijt. Goedemorgen. Ja, wat een heerlijke dag is het vandaag met een mooi zonnetje. Ja, dat is heel fijn wakker worden zo. Vandaag geen hele hete dag. Het wordt 22 graden. Nou, dat is prima. Dan kunnen we ons weer voorbereiden op aankomend weekend. Want dan gaan de temperaturen weer omhoog. Hier is Gewassie met 7 die leuke hits van toen.

Toch dat snoesje. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje.

Uit 1939 van de Ramblers. Zij introduceerden de swing in Nederland. Nou, en swingen, dat doet ook deze remix. 7 weken stonden ze mee in de top 40 en ze haalden zelfs de 13e positie. Dat was in 2010.

dit hoor je na het regionieuws van 10:30 op Bingo FM. We hebben er genoeg. Dit is een mooie albumtrack van André Hazes van het album

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. In Maarsen klagen bewoners van een studentenflat over extreme hitte daar. In de Boemerangflat loopt de temperatuur in de kamers op tot boven de 30 graden. En het erge is, de ramen kunnen niet open.
2: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna die in here. How am I supposed to breathe?
1: Al dus een van de bewoonsters die verhit naar de verhuurder is gestapt. Nou, die gaat onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden.

0: worden. Bewoners willen huurverlaging. De verhuurder, nou die piekert daar niet over. De Utrechtse kickbokser Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat aan kan. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
1: Schaap. Met John Schaap.

het beste uit twee muzikale werelden samenvoegt, dan is het raak. Wanneer je luistert naar dit liedje, hoor je invloeden van het goede doel. Ja,

te leiden zoals hij altijd doet. En hij probeert John rustig te houden. Maar dan raakt de moeder met haar kinderen op de vlucht betrokken bij de groep. Ja, dat wordt een hele spannende film. Vanaf 25 februari volgend jaar zijn de Wevers met

per se het lekkerste te zijn. Geef mij maar gewoon een simpel bakje koffie. Als ik dan toch mag kiezen, doe er maar een appeltaartje met slagroom bij. Dit was Tom Haveren, het duurste van de kaart. Uit de schatkamer halen we deze klassieker van Bonnie Sinclair.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

doordat Gordon steeds actiever in de muziek wordt. Nou, dat hij een periode heeft gehad van laat maar, pakt hij dit weer helemaal op. En dan heb je geen tijd meer voor andere dingen. Daarom heeft hij zijn zaak Blushing in Blaricum verkocht. Het echtpaar Sydney Schutte en Gigi van

0: door. Wilbert Wichmans liet vanmorgen weer van zich horen. Samen met Opgeblazen. Ja, goot hij de hit van Jacques Herpte, Toreador, in een nieuw jasje.
1: Ik ben Guus Meeuwis. En wat zijn ze lekker, hè?
2: Het is een nacht die je normaal alleen.
1: Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op Bingo.

0: De gezelligheid zit erin. En zo blijft het de hele dag leuk en gezellig op Bingo FM. Het dondert en het bliksemt. Nou, dat gelukkig niet. Het zonnetje schijnt, maar het regent wel hits voor morgen. En ook na het regio nieuws van 11:30 staan er natuurlijk weer een paar leuke meezingers op de playlist.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
3: Schaap, met John Schaap.

De techniek maakt het mogelijk dat deze oude opname van Willy Alberti uit de jaren 60 kon worden samengevoegd met de mooie stem van Danny de Munk. Dit waren Willy en Danny met Moeder, hoe kan ik je danken?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Net na 12 uur, Jorgen Henk Dissel. Dan wordt het eten bijna, het ziet er weer aan te komen. We gaan weer lekker lunchpakketten. En ik heb mooie platen voor je klaarstaan, zoals deze.
1: Had ik je al gezegd dat ik je onwaarschijnlijk lief heb?

0: te zijn.
1: Roxy Dekker, ze zingt Loser. Is niet persoonlijk bedoeld hoor. Nee, zo erg is het ook niet. Het is gewoon een lekkere plaat en we draaien dat hier. Recht uit het hart van de Domstad. Bingo FM en lunchpakket. Hier

0: Wesley Bronkhorst en Tutti Colori, zo heette dat. VOF de Kunst. We gaan eens even terug in de tijd met Suzanne. En ik vraag me af, Nol, hoe is het met Suzanne?
1: Zit een

Hey moppie, gaat lekker zo hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet hè? Ik werk me eigenlijk een schompen.

0: Rhino。
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1977 met Hans Bouwens, oftewel George Baker en de George Baker Selection. Het nummer dat stond 11 weken genoteerd in de Nederlandse top 40 en de hoogste positie was de 3e plaats. En het is nog steeds een lekkere plaat, hoor. Hier is Beautiful Rose.

0: René Vroeger. En alles kan een mens gelukkig maken. Nou, wij proberen dat te doen met de muziek die we draaien hier op Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is ook zo'n mooie.
1: Zoals

0: nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: Lekker. Ja, tuurlijk. Kan het op één bond, dan is het verder geen probleem. Vamos, hoor je. Tommy Costa en Lange Frans hier bij je vrienden van de radio. Bingo FM. We zijn bezig met de lunch. Het lunchpakket, zoals het ook al heet natuurlijk. En dat doen we lekker 7 dagen de week. Lekker lunchen met z'n allen tussen 12 en 2. Met lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. En dit is er een van Jazzpolitie en Liefdesliedjes.

0: Koos Alberts. En ik slaap wel op de bank. Als het een goede bank is, dan maak ik het verder ook niet uit te doen. Zeg, we gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Hier is Mo en Helen.
1: Ik had dit weekend even tijd om bij te komen. Want ik had een aardig drukke week.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Pierre van Dam en dat bruine café hadden we voor het nieuws niet, zijn familie Koos Alberts. Ja, die hadden we inderdaad, ja. En ik slaap vannacht wel op de bank, schat. Ja. Goed uitgeslapen in ieder geval, het was een goede bank. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. We gaan even knuffelen, tenminste de knuffelversie van Adios Amore

altijd door het leven. Lekker dansen is goed voor je lijf. Alleen dan blijf je een beetje in beweging natuurlijk. Dat is heel belangrijk hoor. Dat je een beetje soepel blijft natuurlijk. Ook tijdens de lunch mag je dansen hoor. Verder is geen probleem. Hier is Walter Kroes en de Route du Soleil.

is verantwoord door Frank Verkooyen en De Waarheid op Bingo FM. Een beetje herrie op de achtergrond, maar dat is gewoon in de plaat. Dus niet dat je denkt dat er mensen hier zitten te kletsen. Het is Frank Boeiengroep.

Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Nee, lekker blijven, want straks na het nieuws is het de tijd voor Lawrence. En ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. Tot morgen. Bye bye.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
1: Jouw lunchpakket met Henry Vervoerd.

0: Lekker hoor, je hoort Frans-Duits. En morgen is pas morgen. Ik was voor het regennieuws een beetje in de war. Ik zei al dat Lawrence kwam, maar we hebben nog een half uur. Dus we gaan verder met dit.
1: Wat zit er in mijn oude doos?

0: schelen. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

bel je zomaar even op van Gordon. Het valt me wel dat Gordon weer vaker in het rijtje zit bij mij in de middagshow. We gaan naar de ontmoeting van Rob de Nijs. Moet ik weer denken aan GTA. Ik denk 2004 of 2005. Mocht ik het toen al spelen in die tijd? Eigenlijk niet, maar ik deed het wel. En dan zat je in zijn auto en dan kon je zo'n auto kapen. En dan kon je een bepaalde radiozenders uitkiezen in dat spel. Nou, en dan zat Rob de Nijs in. De ontmoeting, die hoor je nu hier op Bingo FM.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto.

0: Waterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer, zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Later, lekker bakken op Scheveningen, Chico. Ja, lekker Haagse. We gaan naar Herman van Keken. Papi loopt toch niet zo snel.

Appie loopt toch niet zo snel van Herman van Reken. Winnie nu met Eruit is Eruit. Zo dadelijk het NOS Journaal. Daarna nog een uurtje bingo in de middag. Kort over drie weer lekker vouwmoment. Dus blijf erbij. Tot zometeen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jeffrey Kuipers met veel te lange nacht. Nou ja, ja, nou ja. Gaan we maar niet over uit. Nu momenteel niet op dit tijdstip. We gaan zo dadelijk naar een fout momentje naar Check.

0: Check met mijn meehoor die je. En je weet het, hè, je hoorde gisteren al een fout momentje van Chips met een Z. En dat was Cowboy. En vanmiddag dacht ik, laat ik eens Captain Hook van Chips draaien. Vind ik ook zo'n lekkere. Ja, het is een beetje mijn week, Jos. Het gaat om de foute momenten op Bingo FM.
1: Chips versus the sleaziest sleaze of the seven seas. Captain James Hook.
2: Here we go!

like me.

0: Doris Day, doe maar op de stadszender van Utrecht bij Bingo in de Middag op deze 6 augustus. Daarvoor nog Dries Roevink, Dokters Roman en Chips Captain Hoek was een lekker van momentje vanmiddag. We gaan naar Tommy Costa met Lange Frans.
1: Tommy Costa met Lange

0: Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer, zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Guus Meeuwis met Vagant, ze houdt gewoon van mij. Tessa Junior met Achterbank. Nou, die heb ik volgens mij gisteren ook al gedraaid, Achterbank. Kevin is er straks. En dan hoop ik je dat je weer luistert op de achterbank in de auto. Lekker de spits in.

0: hard op de achterbank.
1: Achterbank van Tessa June hoorde je. Nou, ik ga afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Ik ben er de komende weken niet. Nee, ik heb een topvervanger. Timo Reineveld neemt me over. Dat was wel een rel. Ik moet dan morgen tussen 8 en 10 zijn show overnemen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er over 2 weken weer. Graag tot de 17e. Zeg ik dat goed? Ja, tot de 17e. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. Er is 1 file gemeld op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Daar staat 9 minuten vertraging.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

En heel gedoe, hè, rondom Marco Bezzato. Maakt hij wel of maakt hij geen comeback? Op dit moment lijkt het erop dat er geen comeback voorlopig komt. Maar aan de andere kant denk ik wel dat dat binnenkort moet gaan gebeuren. Marco Bezzato en Vrij Zijn op deze donderdagmiddag. Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. Het is vandaag alweer 6 augustus 2026. Leuk dat je bij bent.

deze donderdagmiddag. We kijken straks even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ook de files houden we zeker voor je in de gaten. En hoor je geen files voorbij komen, dan kan je lekker doorrijden in en rondom Utrecht. Voor nu tijd voor meer muziek. We gaan eventjes een klassieke draaien hier op de zender. We gaan even richting een heel mooi plaatsje. We hebben het over Volendam. Hier is Kenyon.

0: locatie om even lekker langs de haven te lopen en even op je gemakje de winkels af te struinen. En als je dan toch daar bent, om eventjes een heerlijk palinkje te eten. Ja, lieve mensen, ik had aangegeven dat volgende week tijdens mijn vakantie ik gewoon te horen ben hier op Bingo FM. Maar deze plannen hebben we vanochtend gewijzigd. Want vanaf maandag tot en met donderdag hoor je Fred Siebelink. Hij presenteert dan op weg naar huis. En aankomende vrijdag ben ik er wel samen met Suus Laufer. En die week daarna ben ik weer fris en fruitig te horen hier op Bingo FM. Maar Kevin moet even lekker met vakantie even heerlijk gaan genieten. En daarom dat Fred zo lief is geweest om dit programma over te nemen. En dat doet hij met heel veel liefde en plezier. Fred, dank je wel alvast. En ik maak het zeker te weten nog even goed met je. In ieder geval kusje op je voorhoofd. En ondertussen ga ik nog even muziek draaien van Pommelie, Thijs en Mo. En zij zingen samen in het midden hier op Bingo FM.
1: Ik zit

Het is zo weer voorbij. We kijken zo even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. We houden zoals gezegd de files voor je in de gaten. Je krijgt mijn favoriete plaat en Kevin's klassieker. En niet te vergeten de bingo schijf van deze week. Maar eerst Jeroen van der

Dit was Vincent en zijn Mora Mooi Poi Vervoer. De rechtszaak tegen de 35-jarige taxichauffeur die vorig jaar een 24-jarige fiets uit Utrecht-Delft reeds uitgesteld. De inhoudelijke behandeling zou vandaag plaatsvinden, maar gaat niet door omdat de advocaat van de verdachte met vakantie is. De verdachte wil zich niet laten vertegenwoordigen door een vervanger. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank spreken van een teleurstelling voor de nabestaanden. Volgens justitie reed de taxichauffeur op de draaiweg tussen de 87 en 95 km per uur, waar toen maximaal 50 was toegestaan. De zaak staat nu gepland voor 8 december, dus ze moeten weer een hele tijd wachten. Ja, ik vind daar wel wat van, hoor. Even met een vakantie en dan gaat het nog zo lang duren. Jeetje, Mina, ik heb echt daarentegen heel veel respect voor de nabestaanden. Want

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dit was Rob Ronald. Hij werd bekend eigenlijk door zijn inbreng in het programma Abnormaal. Dat was de moppetapper, dat roze konijn, wat destijds op de televisie te zien was. En in dat programma kwam Rob Ronald bij regelmaat voorbij. En natuurlijk was hij destijds de liedzanger van het Cool Down Café. Dus ja, een klein stukje geschiedenis. Maar wel leuk om te draaien hier op Bingo FM. Wij gaan nog eventjes door met meer muziek.

0: Hazes, of is het tegenwoordig André Hazes junior, de nacht is mijn leven. Bij een woning aan de Chapmanhof in Utrecht heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte de voordeur van de woning beschadigd. Er vielen geen gewonden. De explosie gebeurde rond 1 uur en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en zoekt getuigen. Ook mensen met beelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera's of dashcam uit de omgeving worden gevraagd om zich te melden. Zij kunnen mogelijk helpen bij het onderzoeken van deze zaak. En hopelijk de verdachte in beeld brengen. Dus dat zal fijn zijn. In ieder geval gebeurde het rond 1 uur vannacht aan de Chapmanhof in Utrecht. En dat is dus in Graven. Dus als je beelden hebt, deel ze even met de politie. En wie weet kan je ze een handje helpen. Hier is Paul de Leeuw. We gaan het even een klein beetje rustig aan doen met Ik wil niet dat je liegt.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld was eeuwig, jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

Wit en zijn Sweet Love. Wij gaan terug naar het jaar 1986 met mijn klassieker. Deze plaat stond ruim 7 weken in de top 40 en kwam uiteindelijk tot de 14e positie. We hebben het over Corrie Konings en Koos Albers. En samen zingen zij Ik Wil Altijd Bij Je Zijn.

was Rutger van Barneveld. Dit was Serio, oftewel muziek van Justin de Wild. En deze man staat hoog genomineerd in de top 40 en komt morgen alweer met zijn nieuwe single. We hebben het over Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten.

0: Tot zo!
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 5 over 5 en dit was Tatjana Simic inmiddels te zien in de serie Kees Vlodder. En het gaat in dit geval niet over haarzelf, maar over haar dochter. Echt fantastisch goed gedaan. En mocht je tijdens de vakantie even niets te doen hebben, dan is het zeker een aanrader om even te gaan kijken. Ja, op weg naar huis tot aan 6 uur vanavond. Morgen ben ik nog te beluisteren. En dan maandag tot en met donderdag wordt dit programma gepresenteerd door Fred Siebelink. En ik ben er dan aankomende vrijdag weer samen met Suus Lauwveer. En dan presenteren we samen Op weg naar het weekend. Kevin gaat even lekker genieten van zijn welverdiende vakantie. En ja, ik ben hartstikke blij dat Fred Siebelink de komende dagen, of in ieder geval vanaf aankomende maandag, dit programma wil presenteren hier op Bingo FM. Dus rij je zeker te weten gezellig naar huis. Wij gaan even terug in de tijd en dat met Henk Wijngaard. Hier is hij met de vlam in het pijp. Even terug in de tijd hier op Bingo FM.

trio. Dit was Kali hier op Bingo FM. De politie heeft een minderjarige jongen uit Den Haag opgepakt voor het in brand steken van een auto. Dat gebeurde gisteravond aan de Javastraat in Utrechtse wijk Lombok. De auto vloog rond 5:45 middags in brand. Het vuur sloeg vervolgens over naar andere voertuigen. Twee auto's brandden volledig uit en een derde raakte beschadigd. En ze zouden ook fietsen op een van de voertuigen zijn gegooid, dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand snel onder controle en waarom de jongen de auto in brand stak is onbekend. De politie doet er onderzoek naar, maar in ieder geval is hij in zijn kladden gepakt. En kan hij zich verantwoorden op het politiebureau, dus ben heel benieuwd. Wij gaan door met Numidia, een van de mooiste platen die ze heeft uitgebracht. Hier is ze met Ik Bleef Geloven.

zoals Maura Hagen. En als ik jou niet krijg. En ja, het is komkommertijd. En dat merk je onder andere op de Nederlandse snelwegen. Het is enorm rustig. Maar daarnaast ook op de Nederlandse televisie. Het is echt de periode om programma's te gaan terugkijken. Of misschien wel oude series. We zijn daar druk mee bezig met de classic van goede tijden. Hartstikke leuk om te zien, kan ik je melden. Maar daarnaast ook qua het nieuws is er heel weinig te melden. En dat houdt in dat we het nieuws lekker overlaten naar de nieuwskamer in Utrecht. En de nieuwsbulletins hoor je strakjes rond 6:30 en 7:30 hier op Bingo FM. Hier is een klassieker van André van Duin. En als de zon schijnt nou vandaag een stukje minder, maar ik vind het wel erg lekker buiten.

met regionale nieuws en de boodschappen van 17:30. En daarna ben ik heel snel bij je terug. Krijg je rond 17:45 nog eventjes mijn verdwaalde plaat voor je kiezen. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. En dan kijk ze nog even of er files zijn. Hoor je me niet, dan zijn er geen files en kan je doorrijden rondom Utrecht. Nu tijd voor een oude plaat van Vicky Leandros. Dit is de versie van Peggy Mays. En verloren, dat zijn we niet. Heel graag tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in brand steken van een auto in Lombok. Die vloog gisteravond in brand aan de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee auto's brandden helemaal uit, een derde raakte beschadigd. Waarom die jongen dat nou deed, is niet bekend. Een opvallend tafereel vanochtend op de A27 bij knooppunt Lunette. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en ging er vandoor met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. De snelwegfietser had een boete van €200 kunnen krijgen. Er is vannacht een explosie geweest aan een huis bij Tjepmahof. Er was brand, die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Een opvallend beeld in Oost-Moldavië. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. De knalgele bus reed daar nog rond met Utrechtse bestikkering erop. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. Ook in Roemenië rijden voormalige UOV-bussen rond. Dan nog het weer. Zon, stapelwolken, 22 graden. Vanavond helder, vannacht trouwens ook. Morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Roos en Jessica en Alles of Niets. Inmiddels bijna 5:05 zit ons even te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Morgen even een tandje minder met zo'n 23 graden. Zaterdag 27 graden, zondag 31 graden en maandag vanaf mijn vakantie. Dan beginnen de temperaturen bij zo'n 27 graden, dinsdag 25 graden. En woensdag temperaturen zo rond de 29 graden. Het blijft heerlijk warm in Nederland. Dus ja, voor het weer hoef je zeker te weten niet op vakantie te gaan. Hier is Susanne Veldmaier even een vrolijk plaatje hier op Bingo FM. Zij gaat zingen over de nacht van je dromen. Nou, vertel het eens.

Dit was Frans Duits en jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, morgenmiddag om 5:30 gaan we even bellen met Paul Pessel. We praten hierbij over FC Utrecht. En kijk even terug naar de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Sevilla. En ja, ik ben heel benieuwd hoe Paul erop terugkijkt. En voornamelijk ja, hoe hij een beetje vooruitkijkt op het aankomende seizoen. En aankomende zondag spelen we de wedstrijd om 2:30 uit tegen FC Groningen. En dan moet het echte leven gaan gebeuren voor FC Utrecht.

Af en toe wel even lekker, hè? Die klassiekers. Even een rustmomentje in dit programma. En dat met Danny Christian en je hebt mami's ogen. Ik vertelde het al, de hoogste tijd voor mijn verdwaalde plaat. En dat is muziek van niemand minder dan Pussycat. Hier zijn ze met Smile.

bij Vuurwerk hier op Bingo. Het zit erop voor deze donderdagmiddag. Zo veel plezier met de non-stop. En morgenmiddag rond de klok van 4 uur ben ik er weer samen met Suus Laufer. En presenteren we samen Op weg naar het weekend. Ik laat je achter met muziek van Jamie van Kempen. En Het is de liefde. Maak er een mooie avond van. En heel graag tot morgen. Dag hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Rome, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De man die vanochtend op de A27 fietste en zijn auto had achtergelaten bij Lunetten had een goede reden, want hij blijkt een autodief te zijn. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek gestolen te zijn van een garage. Dat bevestigen de eigenaar van de auto en de garagehouder. De autodief had waarschijnlijk de sleutels ergens gevonden. Hoe het kan dat hij uiteindelijk strandde in Utrecht is niet helemaal duidelijk, maar een berger heeft de auto weggesleept. De Universiteitsbibliotheek heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Ze komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. En in één staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei en is in 1665 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door dokter Jos Aerts en hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar de boeken en ze jarenlang bewaard. En er is een nieuwe grote muurschildering onthuld in Utrecht. Vlak achter de Domkerk op een gebouw is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Dat moest alleen wel van achter een gordijn in de collegezaal, omdat de mannen haar niet mochten zien. De muurschildering is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. Het weer dan. Het is nog steeds een heerlijke dag. 22 graden was het vandaag en zonnig. Morgen een graadje warmer. Richting het weekend nog warmer. En volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De man die vanochtend op de A27 fietste en zijn auto had achtergelaten bij Lunetten had een goede reden, want hij blijkt een autodief te zijn. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek gestolen te zijn van een garage. Dat bevestigen de eigenaar van de auto en de garagehouder. De autodief had waarschijnlijk de sleutels ergens gevonden. Hoe het kan dat hij uiteindelijk strandde in Utrecht is niet helemaal duidelijk, maar een berger heeft de auto weggesleept. De Universiteitsbibliotheek heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Ze komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw en in één staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei en is in 1665 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door dokter Jos Aerts en hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar de boeken en ze jarenlang bewaard. En er is een nieuwe grote muurschildering onthuld in Utrecht. Vlak achter de Domkerk op een gebouw is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Dat moest alleen wel van achter een gordijn in de collegezaal, omdat de mannen haar niet mochten zien. De muurschildering is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. Het weer dan. Het is nog steeds een heerlijke dag. 22 graden was het vandaag en zonnig. Morgen een graadje warmer. Richting het weekend nog warmer. En volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedenavond. De man die vanochtend op de A27 fietste en zijn auto had achtergelaten bij Lunette, had een goede reden, want hij blijkt een autodief te zijn. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek gestolen te zijn van een garage. Dat bevestigen de eigenaar van de auto en de garagehouder. De autodief had waarschijnlijk de sleutels ergens gevonden. Hoe het kan dat hij uiteindelijk strandde in Utrecht is niet helemaal duidelijk, maar een berger heeft de auto weggesleept. De Universiteitsbibliotheek heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Ze komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw en in één staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei en is in 1665 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door dokter Jos Aerts en hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar de boeken en ze jarenlang bewaard. En er is een nieuwe grote muurschildering onthuld in Utrecht. Vlak achter de Domkerk op een gebouw is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Dat moest alleen wel van achter een gordijn in de collegezaal, omdat de mannen haar niet mochten zien. De muurschildering is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. Het weer dan. Het is nog steeds een heerlijke dag. 22 graden was het vandaag en zonnig. Morgen een graadje warmer. Richting het weekend nog warmer. En volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf.
2: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: naar buiten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Rome die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Rome. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De man die vanochtend op de A27 fietste en zijn auto had achtergelaten bij Lunette, had een goede reden, want hij blijkt een autodief te zijn. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek gestolen te zijn van een garage. Dat bevestigen de eigenaar van de auto en de garagehouder. De autodief had waarschijnlijk de sleutels ergens gevonden. Hoe het kan dat hij uiteindelijk strandde in Utrecht is niet helemaal duidelijk, maar een berger heeft de auto weggesleept. De Universiteitsbibliotheek heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Ze komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw en in één staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei en is in 1665 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door dokter Jos Aerts en hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar de boeken en ze jarenlang bewaard. En er is een nieuwe grote muurschildering onthuld in Utrecht. Vlak achter de Domkerk op een gebouw is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Dat moest alleen wel van achter een gordijn in de collegezaal, omdat de mannen haar niet mochten zien. De muurschildering is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. Het weer dan. Het is nog steeds een heerlijke dag. 22 graden was het vandaag en zonnig. Morgen een graadje warmer. Richting het weekend nog warmer. En volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ik denk wel eens aan Monica, ze is...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

energie. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. Zij had blond, krullend

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jerny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jerny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds